0: En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
4: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
2: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: L-O-V-E. Love is the message. Hij zong het in 1989. Arthur Baker samen met zijn Backbeat Disciples. We begonnen met Supertramp.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Met een boodschap die voorlopig niet uitkomt. It's raining again. Nou ja, we zouden graag willen. Maar nee, voorlopig geen regen van betekenis. Laat ik het zo omschrijven. Goedemorgen, vrijdag 31 juli. Van harte welkom in de ochtend van Horizon. Alweer de laatste voor deze week. En het is zomersweer. Dat zul je straks ook horen in het weerbericht van... Zeg het maar gewoon hoor, deze vrijdag. Ja, het wordt gewoon, blijft lekker weer, iets minder warm. En moet eerlijk bekennen, ik vind dat niet erg. Nee. Nee, maar zondag dan is het toch gewoon weer 28 graden. Dus het blijft wel gewoon zomers. Maar een hittegolf, ik weet niet of we hem gaan krijgen. We weten het niet, we wachten het gewoon even rustig af. Wat gaan wij allemaal doen tussen nu en 9 uur? We hebben natuurlijk voor de allerlaatste keer Shaboozy. Jawel, samen met Liam Bridges en Burn It Down. Vandaag komt zijn nieuwe album uit. En dit Burn It Down is de derde single die daar op vooruit loopt. Dus ja, ik denk dat alle fans van Shaboozy inmiddels rijkhalsend zitten te wachten op wat er allemaal op dat album staat. Nou, dat wordt dus vandaag bekend. En je kunt het vinden in Apple Music en natuurlijk ook Spotify of Deezer of wat je nog meer gebruikt. Ja, er zijn zoveel streamingsdiensten tegenwoordig. Ook Napster schijnt er nog te zijn tegenwoordig. Ja, wie heeft dat niet gehad, Napster? Ik wel. Ik heb nog wel een beetje met Napster wat illegale dingen zitten.

ja, er gaan ook op lokale omroepgebied een hoop positieve dingen gebeuren, denk ik. Er komt veel meer geld voor journalistiek, dus dat is alleen maar belangrijk en goed. Maar goed, dat hoor je vanzelf wel als het zover is. Het is nu hartje zomervakantie. En wie zijn er dan vandaag allemaal jarig? Nou, een mevrouw die volgens mij al haar hele leven in goede tijden, slechte tijden speelt. Caroline de Bruin. Fatboy Slim is ook jarig. Joanne K. Rowling, je weet wel, de schrijfster van de Harry Potter-serie. Nicolien Sauerbrei, ooit snowboardster en ook gouden medaillewinnares op de winterspelen. En deze Caroline Katharina Müller, oftewel CC Catch. Hier is ze met Strangers by Night. En vind je ook niet dat deze sound wel heel bekend in de oren klinkt?

Juist dan deze CC Catch. Maar ja, je begrijpt ook wel wie dit geproduceerd heeft, hè? Mr. Mother Talking, Dieter Bohlen. Jazeker. En CC Catch scoorde deze hit in 1986. En ze wordt vandaag 62 jaar. Het is 7:15 geweest op deze...

0: Je had eerst de Bronski Beat en daarna kwam de Communards. Met in ieder geval één vaste plek en die was ingeruimd voor Jimmy Somerville. Je hoort hem hier in Small Town Boy uit 1984 van de Bronski Beat. Straks het nieuws van bij ons. De police komt eraan, maar eerst de gloednieuwe Yves Berensen.
1: Het nieuws uit de regio.

0: Blank hoor je The Police and Can't Stand Losing hier bij Radio Horizon op vrijdagochtend. Het is 7:30 geweest. Zometeen het nieuws van Beyoncé, ook UB40 komt eraan. Maar eerst de verkeersinformatie.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: heerlijk. Het blijft zo lekker. Het is de eerste hitsingle voor UB40. En heette Food for Thought. En je hoort hem hier bij Radio Horizon. Het is 7:55 geweest.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. Met drie berichten uit onze regio. En we beginnen in Hezen. Inwoners Suzanne Davids en Ine Troelstra zijn een petitie gestart onder de naam Red Ons Dorpplein. Die is inmiddels al meer dan 170 keer ondertekend. De petitie richt zich tegen het versoberde plan voor de herinrichting van het gemeentehuisplein. De gemeenteraad besloot eerder om niet het volledige extra krediet van 160.000 euro beschikbaar te stellen, waardoor het plein niet in één keer volledig wordt aangepakt. ProHezen leende steunt de petitie. De VVD blijft achter het besluit staan en wijst op de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld. Ook het CDA verdedigt de keuze en ziet voordelen in een gefaseerde aanpak. Vooral omdat de toekomst van de Raphaëlschool nog onduidelijk is. Het raadsbesluit staat gepland voor 21 september... terwijl de eerste werkzaamheden al op 1 september beginnen. Dan een bericht over veiligheid in het water. Want uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal verdrinkingen in Nederland is toegenomen. Onze regio Brabant Zuidoost behoort tot de gebieden met het hoogste risico. Vooral rivieren, kanalen, vennen en zandafgravingen kunnen gevaarlijk zijn, omdat daar geen toezicht en veiligheidscontrole is, zoals bij officiële zwemlocaties. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert deze officiële locaties op veiligheid en waterkwaliteit. Op sommige plekken is zwemmen zelfs verboden omdat het risico te groot is. De dienst roept inwoners op om te zwemmen op aangewezen zwemlocaties. Daar wordt gecontroleerd op veiligheid, onderhoud en waterkwaliteit en krijgen bezoekers actuele informatie over de omstandigheden. En tot slot een bericht over bedrijvigheid in de campen. Uit een behoefteonderzoek van het Campisch Ondernemersplatform blijkt dat er binnen 5 jaar minimaal 40 tot 50 hectare extra bedrijventerrein nodig is. Voor de langere termijn gaat het zelfs om ongeveer 100 hectare. Aan het onderzoek deden 80 bedrijven mee, verspreid over 25 bedrijventerreinen in Bergijk, Bladel, Eersel, Reuzel de Mierde en Valkenswaard. Veel ondernemers willen uitbreiden, maar vinden daarvoor geen geschikte ruimte meer. Het platform pleit voor lokale uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen en voor een tweede Campisch bedrijvenpark als regionale ontwikkellocatie voor grote ruimtevragen. Zo moet worden voorkomen dat werkgelegenheid en ondernemerschap uit de regio verdwijnen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Lekker hoor. Bruno Mars, allernieuwste heet On My Soul. En daarvoor Madonna en Dress You Up. Goedemorgen, dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag koelt het een klein beetje af en komen de maxima uit op 27 graden. Het blijft aangenaam zomerweer met geregeld zon. Morgen zaterdag wordt het ietsje frisser met 26 graden. Maar zondag wordt het weer wat warmer en komen de maxima uit op 28 graden. Dus het blijft een prachtig zomerweekeinde. Het is 7:15 in de ochtend van Horizon.

The Pretenders. I go to sleep. En het weerbericht in Spreken met Queen of Rain. Ja, het kan hier bij Horizon. Het is 7:50 geweest op deze vrijdag 31 juli. Aanstaande zondag is het een jaar geleden dat Sandra er niet meer was. 8 dagen ziek. 52 jaar oud. Een ziekte die niemand op tijd zag. Nog steeds voelt dat onwerkelijk. Dit jaar was zwaar. Maar we zijn er. Brechtje en ik. Stap voor stap hebben we onze weg gevonden. Er waren dagen vol verdriet en dagen waarop het leven toch weer lichter voelde. Brechtje groeit, wordt sterker en ik zie Sandra in haar terug. In haar lach. In hoe ze opstaat na een moeilijke dag. En er is iets nieuws gekomen. Anke. Iemand die me weer liet voelen dat geluk kan bestaan. Ook na zo'n groot gemis. Ik denk dat Sandra dat zou willen. Ze was nooit iemand die wilde dat we bleven stilstaan. Vorige week zijn Brechtje en ik naar Tenerife geweest. Om een deel van Sandra's as uit te strooien op het eiland waar ze zo graag was. Nog één keer een liedje uit de soundtrack van Sandra. Een liedje van Marco Borsato. Dat precies zegt wat ze ons zou meegeven. Doe wat je altijd deed. Leef voluit. Lach weer. Ook al voelt het soms vreemd. Ik geloof dat Sandra trots op ons zou zijn. Dat ze ziet dat we ondanks haar verlies zijn doorgegaan met leven. Met haar altijd. Een stukje in ons hart. Voor Sandra. Marco Borsato met Doe wat je altijd deed.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
7: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
6: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
8: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
6: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.

0: En we begonnen met Jams, die we nog wel kennen als Maître Jams. Met natuurlijk Je Me Tire. Dit was zijn nieuwe hit Soleil. En ach, die schijnt al de hele week weer.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, het is gewoon weer zomer in Nederland. Jazeker, plaknachten horen erbij. En het is tropisch gewoon. Ja, kan er niks anders van maken. Is ook niet erg. Het hoort een beetje bij de zomer van 2026. Maar ja, dan kunnen we ook weer klagen dat het te heet is, hè? Hey, we hebben vandaag een vraag die mensen al eeuwen bezighoudt. Is er leven op Mars? Precies 18 jaar geleden zette NASA een belangrijke stap in dat onderzoek. Op 31 juli 2008 maakte NASA bekend er is water gevonden op Mars. De ruimtesonde Phoenix had het water ontdekt in een bodemmonster. Groot nieuws, want water is een van de belangrijkste voorwaarden voor leven. En het onderzoek stopte daar niet. Sterker nog, recent gebeurde er nog veel meer op dit gebied. Wetenschappers ontdekten vloeibaar water diep onder het Marsoppervlak, zo'n 10 tot 20 kilometer onder de grond. En dat is nieuw. Eerder vonden we alleen ijs, nooit vloeibaar water. En dit voorjaar kwam er nog meer nieuws. NASA's Perseverance rover vond de hoogste concentratie organische moleculen ooit gemeten op Mars. En dat wijst mogelijk op oude, versteende microben. Spannend toch? Het lijkt erop dat Mars miljarden jaren geleden helemaal niet zo droog en dood was als nu. Rivieren, meren en misschien zelfs wel leven? We weten het nog niet zeker, maar elke ontdekking brengt ons dichter bij het antwoord. Dus die vraag van 18 jaar geleden, is er leven op Mars? Die wordt steeds interessanter. En ja, het antwoord is misschien wel ja. En het is vandaag Pride Amsterdam. Amsterdam is gastheer van de World Pride. Van 25 juli tot en met 8 augustus vinden de belangrijkste evenementen plaats. De Canal Parade, de Pride Park, het World Pride Village, culturele tentoonstellingen, concerten, LHBTQI-evenementen door heel Amsterdam. En morgen vindt traditiegetrouw de wereldberoemde Canal Parade plaats. Vanwege World Pride is er dit jaar iets unieks. Op de Prinsengracht vereist een World Pride stadion met circa 10.000 zitplaatsen waar de botenparade dwars doorheen vaart. Wat kun je verwachten? Dat is het meest iconische onderdeel van Amsterdam Pride. Duizenden, dozijnen boten, versierd door verschillende groepen, organisaties en bedrijven die de LHBTQ-gemeenschap steunen en vertegenwoordigen. De parade biedt een spectaculaire vertoning van muziek, dans en creatieve expressie. Ook is er het World Pride Unity Concert op het Museumplein samen met 25.000 bezoekers. Dus geniet van de sfeer in Amsterdam. Liefde, vrijheid en verbondenheid staan deze week volop in de schijnwerpers. Maar helaas ook heel veel aandacht voor veiligheid, ook door wat er gebeurde in Berlijn afgelopen week. Zometeen de Horizon Agenda, ook een liedje van Nick Kershaw. En nu A Little Bit of Human Touch. Lijkt me heel toepasselijk. Hier is Bruce.
2: De Radio Horizon.

0: Van volgende week dinsdag tot donderdag organiseert het Sint-Jans-Gilde weer de fiets-driedaagse. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen voor afstanden van 30, 45 of 60 kilometer en die routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent. Het is fietsen voor iedereen. Je bepaalt je eigen tempo, stapt af waar je wilt, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan mee, alles is uitgepeild en je krijgt bovendien een routebeschrijving en een versnapering mee op pad. Inschrijven kan dinsdag, woensdag en donderdag bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. Meer informatie over deze fiets-driedaagse in Soerendonk staat op www.sintjansgilde.nl. Zaterdag 1 augustus, morgen dus, is er weer een jaarlijkse molenmarkt in Borkel op het terrein rond de molen. Tussen 10 en 4 uur staan er zo'n 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten, zoals zelfgemaakte geitenkaas, honing, keramiek, sieraden, kleding en handgedraaid houtwerk. Voor de inwendige mens is er koffie en ijs en in de middag speelt er live muziek. Ook de molen zelf is open. De markt wordt georganiseerd door vrijwilligers uit het dorp. De deelnemende ondernemers komen allemaal uit de regio. De Molenmarkt in Borkel, morgen tussen 10 en 4 uur. Onder het motto Wie maakt de mooiste bloemtekening organiseert het Nederlands Steendrukmuseum een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Winnaar krijgt de kans om een eigen ontwerp onder begeleiding op een echt lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken van worden gemaakt. De wedstrijd sluit aan bij de tentoonstelling Drawn to Nature, de stad uit, het bos in, waarin de relatie tussen kunstenaar en de natuur centraal staat, en de wekelijkse activiteit Bloemen op Donderdag in het museum. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstenaars zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van lithografie is. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelnemers mogen 1 originele bloemtekening insturen met een ontwerp van een A4-formaat. De ontwerpen kunnen tot en met volgende week dinsdag worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaars worden dan bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens de Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. Tot zover deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Walk the Moon en Jordan Shut Up and Dance.
1: Rolf Simons.
0: Ook alweer 12 jaar oud, dat liedje. Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een bericht over bedrijvigheid in de camper. Want uit een behoefteonderzoek van het Campies Ondernemersplatform blijkt dat er binnen 5 jaar minimaal 40 tot 50 hectare extra bedrijventerrein nodig is. Voor de lange termijn gaat het zelfs om ongeveer 100 hectare. Aan het onderzoek deden 80 bedrijven mee, verspreid over 25 bedrijventerreinen in Bergijk, Bladel, Eersel, Reuzeldermierde en Valkenswaard. Veel ondernemers willen uitbreiden, maar vinden daarvoor geen geschikte ruimte meer. Platform pleit voor lokale uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen en voor een tweede Campies bedrijvenpark als regionale ontwikkelzone voor grote ruimtevragen. Zo moet worden voorkomen dat werkgelegenheid en ondernemerschap uit de regio verdwijnen. Dan een bericht over veiligheid in het water, want uit recente cijfers van CBS blijkt dat een aantal verdrinkingen in Nederland is toegenomen. Onze regio Brabant-Zuidoost behoort tot de gebieden met het hoogste risico. Vooral rivieren, kanalen, vennen en zandafgravingen kunnen gevaarlijk zijn, omdat daar geen toezicht en veiligheidscontrole is, zoals bij de officiële zwemlocaties. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert deze officiële locaties op veiligheid en waterkwaliteit. Op sommige plekken is zwemmen zelfs verboden, omdat het risico te groot is. De dienst roept inwoners op om te zwemmen op aangewezen zwemlocaties. Daar wordt gecontroleerd op veiligheid, onderhoud en waterkwaliteit en krijgen bezoekers actuele informatie over de omstandigheden. En we eindigen in Hezen. Inwoners Suzanne Davids en Ine Troelstra zijn een petitie gestart onder de naam Red ons Dorpsplein. Die is inmiddels al meer dan 170 keer ondertekend. De petitie richt zich tegen het versoberde plan voor de herinrichting van het gemeentehuisplein. De gemeenteraad besloot eerder om niet het volledige extra krediet van 160.000 euro beschikbaar te stellen, waardoor het plein niet in één keer volledig wordt aangepakt. ProHezen Leende steunt de petitie. De VVD blijft achter het besluit staan en wijst op de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld. Ook het CDA verdedigt de keuze en ziet voordelen in een gefaseerde aanpak, vooral omdat de toekomst van de Raphaëlschool nog onduidelijk is. Het raadsbesluit staat gepland voor 21 september... terwijl de werkzaamheden al op 1 september beginnen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: met jou.
1: Flair en Door het oog van de nacht hier bij Radio Horizon. Straks natuurlijk de open deurplaat. We gaan terug naar 1971. Maar eerst nu naar de ANWB.
2: Radio Horizon verkeersupdate.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
4: Rolf Simons.
2: Simpel Simons.

0: Leuk hitje uit 2024. Stumbling in, you're the Cyril.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 31 juli 2026 en precies 55 jaar geleden bereikte Riders on the Storm van The Doors de Nederlandse top 40. Op 31 juli 1971 kwam deze legendarische single binnen op nummer 22. Een week eerder was het nummer al alarmschijf op Radio Veronica. Met een 7e plaats werd Riders on the Storm de grootste hit van The Doors in ons land. Op de B-kant stond The Changeling. Beide nummers kwamen van het album L.A. Woman en dat was in april 1971 uitgebracht. Maar wat dit nummer zo bijzonder maakte is dat het Jim Morrison's zwanenzang werd. Slechts enkele weken na de release overleed de charismatische zanger. Op 3 juli 1971 in zijn appartement in Parijs. Zijn vriendin Pamela Courson vond hem. Morrison werd maar 27 jaar oud. Officieel aan hartfalen. Het nummer bestond uit een jam-sessie. Keyboardspeler Ray Manzarek noemde het een zeer filmische song over een seriemoordenaar. Morrison baseerde de tekst deels op Billy Cook-Eyed Cook, een echte moordenaar uit de jaren 50. De referentie naar The Killer on the Road kwam voort uit een toneelstuk waar Morrison aan werkte, genaamd The Hitchhiker. Toch wilde Morrison meer vertellen dan alleen een verhaal over een moordenaar. In de laatste verse wordt het spiritueel. Een liefdesverklaring aan het leven zelf. Het kenmerkende intro met regengeluiden en Ray Manzarek's Fender Rhodes piano maakt het tot een van de meest herkenbare nummers uit de rockmuziek. Vandaag staat Riders on the Storm nog altijd hoog genoteerd in de NPO Radio 2 Top 2000. Een blijvende erfenis van een band die veel te vroeg hun frontman verloor. Vandaag draaien we Riders on the Storm van The Doors als
1: de open deurplaat.

Honesty. Billy Joel hier bij Radio Horizon. Of is het Billy Joel? Misschien toch gewoon Billy Joel, dat zou zomaar kunnen. Daarvoor de open deurplaat van The Doors. Riders on the Storm. En wil jij nou jouw favoriete liedje een keer als open deurplaat? Stuur een mail naar rolf.simons@rtvhorizon.nl. Misschien wel deze van Neil Diamond, want daar is heel veel over te vertellen. De man hield zoveel van New York dat hij er een liedje over maakte. Het geluid van de stad was voor Neil Diamond a beautiful noise.

Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright. Hey, ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier zo meteen met Horizon at Work. En voor de allerlaatste keer bij mij, maar vanavond ook nog bij Frans, Shaboozey en Leon Bridges. Zijn album kwam vandaag uit. Hier is Burn It Down.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB Alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
8: Het is hier wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
7: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
9: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
7: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luipschestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luipschestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkamer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkamer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 8:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er ontstaat een file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. Nu nog 5 minuten lang, maar het kan nog wel eens verder op gaan lopen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

En een klein stukje over. Een klein stukje over. Ja, vooruit. Luisteraars in de regio, van harte welkom. Horizon naar het werk in de vakantiemodus. Het is 9:55 op deze 31ste juli. Op deze vrij... Jongens, de lange versie of zit ik er langs? Ik weet niet. Nou ja, krijg wel applaus bij je, zie ik. Openen met Sweet voor je en Papa Joe. Grote hit uit de jaren 70. Tot aan 12 uur dit programma. We hebben nog wat informatie straks voor je. En natuurlijk wat er te doen is bij ons in de eigen regio. En de vakantietijd is volop aan de gang. Dat mag ook. En muziek van Bob Marley en de Wailers.

0: Tamla-label doorgroeiende naar een Motown-label. Tamla Motown, de Smokey Robinson and the Miracles en the Tears of a Clown. En daarvoor hadden we de live versie, moet ik zeggen, van Bob Marley en de Wailers van het album Babylon by Bus. En daarvan draaiden wij Stir It Up op deze vrijdag de 31ste juli.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: wat was het? 71, 72?
1: Eric Stone?
0: Nee, ik heb hier Eric Chardin, was het toch? Ja, Eric Chardin. En dat heet La Ventura. En in die tijd hadden we in Volendam heel veel bandjes die ook allemaal optraden en ook covertjes maakten. Een van die bandjes was BZN. En die maakte in die tijd nog rock music, zeg maar. Ja. Jan Keizer toen achter de drums, maar die hebben dit altijd onthouden, dat weet ik zeker. En want Jan was een beetje van de Franse muziek, hè? Ja, die vond dat leuk. En die dacht, hey, als er een keer iets gaat gebeuren, dat La Ventura, dat heeft hij altijd onthouden. Want toen kwam Annie Schulder bij BZN en hun eerste hit, Mon Amour, lijkt zo'n eigenlijk een beetje op deze La Ventura, hè? Klopt wel, wat ik nou zeg, ja. En daarvoor hadden we de Moody Blues en Question met een beetje een raar einde. Dat doen we volgende keer wel beter. Even een papieren zakdoekje erbij. Het gebeurt toch deze tijd van het jaar. Ja. Hier is de dijk.

Dedicated follower of fashion. Dat was de jaren 60, de Kings. En ook hadden we nog de dijk. Ik kan het niet alleen. Ja. En ik ben wat verkouden. Ja, dat klinkt wat raar, want de zomerse temperaturen. En heel vaak 30 graden. En op een gegeven moment krijg je toch een bepaald tikje mee. En dan, oh, dan moet je het even mee doen, hè. Dus vandaag de papieren zadoekjes bij de hand. Bij de hand. Bij de hand. Het is bijna 10:30. We hebben muziek voor je van Jason Donovan. Too Many Broken Hearts. Komt-ie aan.

0: zondagmiddag, 16 augustus, staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Tourclub Heze organiseert komend weekend weer voor de 38e keer het Heze Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

voted for the Stylistics. I can't give you anything but my love, baby. En daarvoor hadden wij de agendaberichten met een productie van Hans van den Broek en een presentatie van Hans van Groeze. Wederom dank heren, ook op deze vrijdag de 31ste juli, het jaar 2026. Ja. Even een berichtje uit Dommelen, daar is de laatste week van de schoolvakantie, zeg maar, de zomervakantie, is er altijd weer de Do-Week. En die mensen zoeken nog vrijwilligers voor deze bijdrage voor dit jaar. Dus kijk even op de site van Do-Week. En mocht je interesse hebben, ik geloof vanaf 15 of 16 jaar, mag je dan mee als begeleider of begeleidster gaan werken met die groep jongens en meiden. Allemaal die een hele gezellige week hebben altijd daar in Dommelen. Tijdens de Do-Week, kijk even op de site. En mocht je interesse hebben, ga je lekker meedoen. Ja.

No One Knows, Ray en Anita. Terwijl de Two Unlimited, en nog steeds een van de vele hits. Leuke band, of band, formatie uit de jaren 90. Ja, leuk. No One. En daarvoor hadden we Emmylou Harris met een oude plaat. Oude hit van Chuck Berry en C'est la vie, The Old Folks. Ja, nou, kijk, en mocht je in de gelegenheid zijn, je hebt wat tijd vanavond of zo, of overdag, dat kan natuurlijk ook. Kijk even op je tv-toestel naar de vernieuwde kabelkrant van RTV Horizon 1 Kempen. En dat is, ja, dat is heel leuk. Er zijn wat dingetjes vernieuwd en zo. En ik ga niet alle verraaien. Dan moet je gewoon zelf even kijken. Want dat is ook echt de bedoeling, toch? Ja. Nou. En hoor je misschien op de achtergrond deze groep ook nog wel voorbij komen. Ja, wie is dat dan? Rutger van Barneveld. Zijn grote zomerrit. Hij heet de zon zien zakken in de zee. Oftewel de zwoele zomernachten. Daar gaat hij weer.

Still Standing, Elton John. En begon voor hem bij ons een grote doorbraak met Your Song, lang geleden. En dat was een uptempo hitje van hem. Still Standing. En daarvoor hadden wij de zomerrit van Rutger van Barneveld. De zon zien zakken in de zee. Ja, de zwoele zomernachten. Over zomerrits gesproken, begin jaren 70 was het al te sport als je bijvoorbeeld in Spanje, of in Italië, veelal Spanje, daar plaatjes hoorde die heel populair waren, die daar veel gedraaid werden in de discotheken en de cafeetjes al daar om te terrassen. En dan was de bedoeling, als je dan terugkwam van vakantie, dan van, oh, dat plaatje, dat moeten wij bij ons toch ook ergens hebben. Want ja, en zo werden de zomerrits geboren. Begin jaren 70 eigenlijk. Ook zo'n voorbeeld van Los Diablos. Nou, dat waren deze jongens.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september... De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden op de A16 wederom. Richting Rotterdam vielen voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. En drukte op de N57. Richting Rotterdam vanuit Middelburg vielen voor goede reden. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

0: minuten over 11 uur. 31 juli op deze vrijdag, het jaar 2026. We begonnen met Jamelia, een beetje Spice Girls-achtig liedje. En het ging over de superstar bij haar.
1: Ja.
0: En de rest van de band.
1: Ja, de band.
0: Hey, date. Ja. Even kijken, ja, we hebben straks nog wel het een en ander te vertellen, zo her en der. Het weer is heerlijk, hè? Het is zo'n graad of 27, 28 wordt vandaag. Het is goed te doen. Het is in ieder geval wat beter dan die 30+. Want dat was toch wat te gortig.
2: Te gortig.

The Love Resurrection door Alison Moyet hier bij Horizon at Work. Tussen haakjes in de vakantiemodus, jazeker. Ik heb het al verteld, maar mocht je even in de gelegenheid zijn, kijk even op de vernieuwde kabelkrant hier van 1 Kempen en RTV Horizon en alle andere regio's die erbij horen. Het is leuk, het is een beetje ontdekken en dan word je vanzelf bij betrokken. Mooi, hè? We gaan naar Griekenland. Even naar Griekenland. Ja, Aphrodite's Child.

Ja, scoorde heel wat hits, hè, die jonge dame. Madonna was dat, met Like Virgin hierbij. Horizon naar het werk, met tussenhaakjes in de vakantiemodus natuurlijk. We hebben de volgende opname voor je van de Daz Band. Dat is wel een tijdje geleden dat we gedraaid hebben. Om 10 minuten voor 30:30 op deze 31 juli. En het heet Let It Whip uit de speeltuin. Vooruit dan maar.

0: Dat is een beetje dance tracks, maar dan op de vrijdagochtend, hè?
1: Ja.
0: Wat we normaal horen op de donderdagavond bij Jan Dijks in zijn programma. Heel leuk. A Taste of Honey hadden we voor je met Boogie Oogie Oogie. En ja, de Dance Band ook nog gedraaid, Let It Whip. Zijn van die plaatjes die heel lang niet meer in het systeem zitten, althans bij mijn systeem. En op een gegeven moment komen die weer boven water. En dan, nou, dan gaan we op zo'n A4'tje zetten, hè. En dat is toch weer gelukt. En dat geldt ook voor de volgende plaat. De jongens van Genesis en het heet That's All.

0: Dat was Pater Moeskroen. Dan weet ik dat het zomer is. En dat kan kloppen, want dat weten wij nog allemaal. Zeggen. 3:30 over 11:30. Ook nog hadden we muziek van Genesis That's All. Nu de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Van volgende week dinsdag tot donderdag organiseert het Sint-Jansgilde weer de fiets-driedaagse. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen voor afstanden van 30, 45 of 60 kilometers... en die routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent. Het is fietsen voor iedereen. Je bepaalt je eigen tempo, stapt af waar je wilt, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan mee, alles is uitgepeild en je krijgt bovendien een routebeschrijving en een versnapering mee op pad. Inschrijven kan dinsdag, woensdag en donderdag bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. Meer informatie over deze fietsdriedaagse in Soerendonk staat op www.sintjansgilde.nl. Op zaterdag 1 augustus, morgen dus, is er weer een jaarlijkse molenmarkt in Borkel op het terrein rond de molen. Tussen 10 en 4 uur staan er zo'n 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten, zoals zelfgemaakte geitenkaas, honing, keramiek, sieraden, kleding en handgedraaid houtwerk. Voor de inwendige mensen is er koffie en ijs en in de middag speelt er live muziek. Ook de molen zelf is open. De markt wordt georganiseerd door vrijwilligers uit het dorp. De deelnemende ondernemers komen allemaal uit de regio. De Molenmarkt in Borkel, morgen tussen 10 en 4 uur. Onder het motto Wie maakt de mooiste bloemtekening organiseert het Nederlands Steendrukmuseum een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Winnaar krijgt de kans om een eigen ontwerp onder begeleiding op een echt lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken van worden gemaakt. De wedstrijd sluit aan bij de tentoonstelling Drawn to Nature, de stad uit, het bos in, waarin de relatie tussen kunstenaar en de natuur centraal staat, en de wekelijkse activiteit Bloemen op Donderdag in het museum. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstenaars zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van lithografie is. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelnemers mogen 1 originele bloemtekening insturen met een ontwerp van een A4-formaat. De ontwerpen kunnen tot en met volgende week dinsdag worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaars worden dan bekendgemaakt op donderdag 6 augustus... tijdens de Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. Tot zover deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Onder het motto, we zingen ze lekker mee. Ja, dat kon. Mike Love die begon en de rest van de Wilson Brothers en alles van de band van de Beach Boys, die gingen door met het verhaal van Barbara Ann. En wij bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten op deze 31 juli, het jaar 2026. Ja, mooi. We gaan een beetje leren te vliegen. Tom Petty, Learning to Fly. Let's go, man.

Uit de film Fame, Irene Cara was dat voor je. En daarvoor hadden we Tom Petty en The Heartbreakers vroeger ook. The Learning to Fly. Even kijken, vorige week, nou, een week geleden alweer, draaiden we een plaatje van de band The Buffoons uit de regio Enschede van vroeger. Ja. En die hadden aardige hits. Tomorrow is Another Day, hebben we gedraaid. Ook hadden ze nog een hit, dat was, even kijken op mijn schermpje erbij, The End, hè, The End, ja, was ook leuk. En ze hadden nog eentje, dat heette dan Arizona. En ik dacht, laten we dat op deze vrijdag, het kan nog net voor 12 uur, laten we het nog eens doen. Arizona, The Buffoons. Buffoons, ja.

to Mexico, Carlos Santana en Willie Nelson. En daarvoor hadden we de Buffoons uit de regio Enschede met Going Back to Arizona, ook leuk. Ik heb zo dadelijk Wang Chang naar voor je en dan gaan we weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Nog even vermelden dat helaas is overleden de oude AC Milan verdediger, voetballer Baresi. 66-jarige leeftijd helaas. Hij behoorde tot de generatie van Ruud Gullit, Frank Rijgaard en Marco van Basten, ja, tijdens de gouden periode van AC Milan. Baresi dus. Dan de nieuwe kabelkrant ziet er een beetje vernieuwend uit. Leuk. De datums gaan wel heel ver door, hoor, zie ik al. Tot oktober zelfs, dus dan kun je op tijd inplannen. Bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk veel plezier bij De Smaak van Smaak. En Peter van Echt in de middag. En ik ben er maandag weer. Dag.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 en de A17 vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Ongeveer een kwartier extra. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch viel het voor Sint-Michielsgestel 10 minuten door een spoedreparatie. Vanaf Boksel heb je dus 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Er komen ook een paar bijzonderheden bij. Ik begin met een ongeluk bij knooppunt Hellegatsplein op de N59 vanuit Zierikzee. Vanaf Oude Tongen een file van 15 minuten. Ook file door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer een kwartier extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten. Dan nog even kort de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij best een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. De vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Op zondagmiddag, 16 augustus, staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Tourclub Heze organiseert komend weekend weer voor de 38e keer het Heze Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: radio kleurde een tijdje roze. Met deze Pink en je hoorde So What.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: bijzonder goedemiddag op deze vrijdagmiddag. Thank God it's Friday. Bovendien is het de allerlaatste dag van deze maand juli. Vrijdag 31 juli hadden wij ABBA met de Summer Night City. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. We gaan er met z'n allen een hele gezellige middag van maken. En bovendien gaan we op naar het spik-splinter nieuw weekend.
1: All right, everybody. Gather around. The Candyman is here. Now, what kind of candy you want? Sweet chocolate? Chocolate malt?

familiefilm Willy Wonka and the Chocolate Factory met in de hoofdrol Gene Wilder. En een jaar later nam Sammy Davis Jr. deze versie op van The Candyman. En nooit geen snoepjes aannemen, hè, van vreemde mannen. Ben gewaar.

0: was de debuutsingle van deze Nederlandse zanger Jamai. Op 8 maart, zo lang is het alweer geleden, 2003... won hij de eerste editie van het televisieprogramma Idols, wat een grote stormloop naar de platenzaak uiteindelijk veroorzaakte.
1: Horizon Regio Nieuws Headlines.
2: Mogelijke industriebrand in Maarhezen bleek smeulende boomstronk. Inwoners Hezen start de petitie voor volledige vernieuwing van Dorpsplein. En gemeente Valkenswaard heeft kikkertrap aangelegd in natuurgebied Het Kleine Meer.

natuurlijk ook voor John Broers. Deze Blondie en Picture This. De Schoordijk in Budel is vanaf 17 augustus tot en met 28 augustus afgesloten vanwege bermonderhoudswerkzaamheden. Tijdens deze periode worden langs de rijbaan grasbetontegels aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats tussen de bebouwde komgrens van Budel en de Randweg Oost. Ook het gedeelte vanaf de Randweg Oost tot het einde van de Verharderweg wordt gedeeltelijk aangepakt. En omdat de werkzaamheden veilig uitgevoerd moeten worden, is de Schoordijk tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. En weggebruikers worden met behulp van

Smit, de belippenstifte leadzanger van The Cure, heeft ooit in een interview wel eens gezegd dat dit eigenlijk maar een heel dom popliedje is. Maar juist omdat het zo absurd is, is het eigenlijk wel erg goed. Nu we het over domme popliedjes hebben, dit is Olivia. New York City.

blijf en hou vol en hou ook vooral vast. Mooie plaat. 3:50. Morgen, zaterdag 1 augustus, is er weer de jaarlijkse molenmarkt op het terrein rond de molen in Borkel en Schaft. Die markt die begint om 10 uur en die duurt tot 4 uur. Er staan zo'n 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten. Ook voor de inwendige mens is er koffie, thee en ijs en wat dan niet meer. En in de middag speelt er ook live muziek en ook de molen heeft zijn deuren opengezet tijdens deze markt. Dus die kun je ook bezoeken. En het een en ander wordt georganiseerd door vrijwilligers uit het dorp. En actuele informatie staat op de social media kanalen van deze organisatie. Dit is de Bauza, Lose Myself.

samen met Lose Myself, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. En alle berichtjes die je voorbij hebt horen komen, ook in dit tussenuur. Je kunt ze ten alle tijde ook nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Ja, vrijdagmiddag, thank God it's Friday. We gaan op naar een spik-splinter nieuw weekend. Dit is Babyface en Stevie Wonder. How

0: nummer werd geschreven en geproduceerd door Babyface als duet met de Amerikaanse singer-songwriter Stevie Wonder. Die ook meeschreef trouwens aan het nummer. De tekst gaat over huiselijk geweld en is geïnspireerd op de zaak Nicole Brown Simpson.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

was in ieder geval goed om te horen. Hadden wij Ilse de Lange en Oké. Het is bijna 3 uur. Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Daarmee zijn we dan ook aan het einde gekomen van dit allerlaatste tussenuur voor deze werkweek, /vakantieweek. Volgende week doen we uiteraard weer een reeks nieuwe. Voor dit moment alvast een heel goed weekend. En tot vanmiddag om 1 uurtje of 4.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 20 minuten langer over. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor ook op onthoud op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. Dan naar de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Eindhoven Centrum 4 kilometer file met 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is dan nog wel niet zover. Maar de zaterdag komt wel steeds dichterbij. Maar hij klinkt prima op deze vrijdagmiddag. Deze allerlaatste dag van de maand juli. Vrijdag 31 juli.
1: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

is wereldwijd de bekendste kleur voor gevaar en waarschuwing. Maar rood kan ook de kleur van de liefde zijn. Hadden wij Billy Ocean en Red Light Spells Danger. Een bijzonder goede middag bij deze nieuwe echt van...

van Licky Lee was al een grote hit in 2011, maar Triggerfinger deed daar met hun creatieve live cover in de ochtendshow van 3FM nog een schepje bovenop. Ik kan het me nog herinneren. Met een bas, een resonatorgitaar en een kopje koffie bestormden deze Belgen wekenlang de hitlijsten in binnen- en buitenland. I Follow Rivers van Triggerfinger. Yeah.

0: morgen komt.
1: Ja, wat er morgen komt, zien we dan wel weer. Sterker nog, morgen, zaterdag 1 augustus, is er weer de jaarlijkse molenmarkt op het terrein rond de molen in Borkel en Schaft. De markt begint om 10 uur en die duurt tot 4 uur. Er staan zo'n 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten. Ook voor de inwendige mens is er gezorgd in ieder geval. En in de middag wordt er ook live muziek gespeeld. En ook de molen heeft zijn deuren opengezet voor het publiek het komende weekende. Dus morgen, zaterdag 1 augustus, in Borkel en Schaft.

spreekwoordelijke loodjes voor deze vrijdagmiddag hadden wij Fischer Z of Fischer Z, net zoals je wil. En het verhaal over de worker. Even al 5 geworden. Straks in dit uurtje ook weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wilt u daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Doe het 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Verder kost het je niks. Enkel en alleen maar de moeite.

Vandaag is het Heeser fietsweekend begonnen. Het hele weekend lang kun je nog lekker rondtoeren door het Brabantse land. Je kunt kiezen uit 3 afstanden, 30, 45 of 60 kilometer. En de start van de driedaagse vindt plaats bij de kantine van de korfbalvereniging Eimerink. En die vind je op Sportpark De Weibos aan de Dr. Kremerstraat. Daar is dus ook de start en het eindpunt van de fietsdriedaagse elke dag.

0: Ja, de fiets driedaagse in Hezen. Je hoort er zo meteen nog meer over. En op zondagmiddag wacht er nog een verrassing. Een frietwagen en een ijskokar. En dat zal het weekend dan in ieder geval zoet afsluiten daar in Hezen.
1: In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luipschestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luipschestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkamer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkamer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Erfgoedvereniging De Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Peter van Echt.
3: Echt van Echt.

de zomerrit van 2008 hadden wij Kid Rock. En je hoorde All Summer Long. En je hoorde er natuurlijk ook een stukje Sweet Home Alabama in terug van Lynyrd Skynyrd uit 1974. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant voor deze allerlaatste dag van de zomermaand juli. En dan zijn we zometeen bijzonder graag bij u terug met nog meer Echt van Echt. Is dit Bruno Mars en Risk It All? Just a chance.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Daardoor ook oponthoud op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 5 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.

de Beach Boys. Daarmee zijn wij dit tweede gedeelte echt en echt op deze vrijdagmiddag, Thank God It's Friday, begonnen. En je hoorde het verhaal over de California Girls. We nemen jullie mee tot 6 uur deze middag. Het uurtje waarin wij natuurlijk onderweg zijn naar een nieuwe knooppunt. Lenen rijden straks met Frans van Dam. Hey, deze

wij natuurlijk bijzonder weinig in miles. Maar 500 mile is ongeveer 805 kilometer. Iets minder, maar niet veel. 805, dan kun je het op afronden. En voor een snelle inschatting vermenigvuldig je het aantal mijl met 1,6. Het is maar dat je het weet. I'm gonna be 500 miles, hadden wij de Proclaimers. Looking out for

Straks om 6:00 een nieuwe knooppunt Leen rijden met Frans van Dam. Verder hebben wij nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed tot 9:00 vanavond. En tussen 9 en 11:00 kunt u weer luisteren naar Jordan en Stef natuurlijk. En dan komt het weekend natuurlijk weer in het zicht. En dat betekent dat wij er morgen vroeg om 9:00 weer zijn met een nieuwe frisse uit te veren. Zo gaat dat hier.

fris uit de veren, al een beetje in kannen en kruiken. Dat is wel eens anders op dit tijdstip op vrijdagmiddag. Maar we hebben wat tijd over gehad afgelopen week. Dus we hebben al wat voorbereidingen kunnen doen. Maar suggesties, ze zijn natuurlijk altijd nog van harte welkom. peter.vanecht@rtvhorizon.nl. R.E.M. hadden wij met Imitation of Life. Is dit muziek van Queen en Body Language. Give me

0: Achtereenvolgens hadden wij Stella Lefty met Boston. Komen we later nog op terug op de titel van die plaat. En dit was Umberto Tozzi en Jorde Gloria. Het is tijd voor de allerlaatste Horizon Agenda voor deze vrijdagmiddag.
1: Horizon Agenda.
2: Op zondagmiddag, 16 augustus, staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Tourclub Heeser organiseert komend weekend weer voor de 38ste keer het Heeser Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Danny, I'm Not Your Daddy. Daarvoor hadden wij nog Alex Warren met de Fever Dream. En bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Goezen voor de hele week lang de Horizon Agenda. Hier alvast een heel goed weekend. En volgende week dan doen we dat uiteraard gewoon weer. En wilt u gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Hadden wij eerder deze middag Stella Lefty met Boston. We zouden er nog op terugkomen. Dit is More Than a Feeling van Boston. I'll

Countdown is begonnen. 3, 2, 1, het einde van het programma Echt van Echt. Maar dan tegelijkertijd ook weer het begin van zometeen een nieuwe knooppunt. Leen de Heijden met Frans van Dam. Bedank ik je voor het luisteren. Maak er een heel goed weekend van. En nogmaals voor ieder die het horen wil. Morgen vroeg om 9 uur zijn we dan met een nieuwe Fris uit te vieren. Tot dan.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Van Dam.
11: Gaat de tijd toch snel en we zitten alweer aan de laatste dag van juli. Vrijdag 31 juli 2026. Goedenavond, van harte welkom. De laatste aflevering van deze week. Knoop in Lene Heijden. En van harte welkom iedereen. Het nieuws van Bijlo. dansschoenen aan met Sister Sledge.

titeltrack uit het vijfde studioalbum van de dames Sledge. Dit keer geproduceerd door Nirvana, Michael Walden. En niet door de mannen van Chic natuurlijk. En Bernard en Nile, All American Girls. Nogmaals van harte welkom en dank aan Peter van Echt voor Echt van Echt. Die is er maandag weer, maar morgen kan je al luisteren. Staat altijd vroeg op, hè. Zaterdagmorgen, zondag trouwens. Dit is ABC en Poison Arrow.

0: heet Shane Michael Booth, SMB. Summer klinkt natuurlijk ook heel goed. 12 to 12.
1: Radio Horizon. Horizon.
0: Dat is zijn single die hij uitbracht vorig jaar. En waarin dat we kennis maakten met de goede man. Hij komt uit New York en we vinden hem goed hier bij Radio Horizon. Dit is de man die ondertussen al langzamerhand richting de 90 gaat, dacht ik. Cliff Richard nog een keertje. Jaren 80, Carrie.
2: Sorry to the

september wordt hij 87, als ik het allemaal eens goed doorreken. Cliff Richard, Sir Cliff, bracht het uit in 1979. Ik werd het geschreven door B.A. Robertson van Bang Bang, weet u wel. 22e studioalbum, toen al. Rock'n'Roll Juvenile heette dat album. Blijf nog een beetje in dezelfde periode. Maar ja, vroeg. Kwam dit uit. Stephen Stills en Neil Young hadden een bandje. Stills Young Band. En dit is hun grootste hit. Long Beach.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles heb je vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leendert.

album Change of Heart kwam uit in 1984. En wij draaiden de titeltrack nog een keer van Change. Ja, een beetje vuur in de show. Dat mag wel. 7 minuten over 6:30. Straks bijvoorbeeld Phil Collins op je radio. Lang geleden dat we daar nog eens wat van gedraaid hebben. Maar eerst wel anders. Uit Colombia komt Carol G. Si antes te hubiera conocido.

zag van de week een foto van Phil Collins. Ziet er niet goed uit, jongens, allemaal dit. Take Me Home draaiden we uit 2016. Ja, zo oud is die plaat. Of zo jong eigenlijk nog. Ik dacht dat hij veel ouder was. Bijna kwart voor zeven. Nee, iets over kwart voor zeven. Straks nog de nieuwe Simple Shazam, die Shaboozy en Liam Bridges plaat. Die zo goed is uit zijn nieuwe album. Maar eerst deze. The Big Q, Quincy Jones op je radio. En alles wordt weer uit de kast gehaald.

Uit de soundtrack van The Devil Wears Prada 2, Shanna Spyro. Dankjewel, Material Lover. We zijn er doorheen, jongens, door een uurtje knopen en rijden. En we gaan het weekend in. Heel veel plezier met Hans van der Meijs. Is hij er al over? Ik had hem nog niet gezien. Meestal zie ik hem altijd wel. Je hoort zo met Horizon Verbreed. Dit is voor de laatste keer Shaboozy en Liam Bridges.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
3: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
2: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
4: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
2: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
2: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
4: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
2: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meij.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
2: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
4: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
5: the World Cup? No, I never spoke to him.
6: Mr. President.
2: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jordan en Stef.
8: Ja, we zijn weer teruggekeerd, Stef. We zijn er gewoon nog steeds.
9: Jazeker.
8: Zelfs in de vakantie, hè?
9: Ook al.
8: Kan je nagaan. Zomerstintje eraan? Ja.
9: Ja, zeker.

0: to Ibiza. Daarvoor nog Alvaro Soler en Topic. En dat was We're Going to Ibiza. Stef, gaan we naar Ibiza?
1: Ja, ik denk aan jouw tent te zien wel.
0: Ja, dat is wel dat is best heftig. Even kijken, hoor. We gaan beginnen. Ja, opgestart en alles?
1: Ja zeker.
0: Oké.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké, dat is mooi. Het is inderdaad ietsje na 9 op vrijdagavond. Dat betekent maar één ding, Stef.
1: We
0: gaan een feestje bouwen. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: Alles wat de mensen van ons gewend zijn. We gaan zo meteen halverwege het uur doen we iedere keer een weerbericht. Regio nieuws tussendoor. Richting het einde. Speciale feestdagen, bijzondere verjaardagen. Een heleboel goede muziek. Nog een beetje hitradar.
0: Ja, nieuwe echt releases.
1: Ook al.
0: En we gaan het even hebben over onze week ook nog.
1: Oh, ja, dat ook nog eens.
0: Ook nog, oké. Dan gaan we even beginnen met muziek, toch?
1: Ja.
0: Oké, lekker rustig aan. Bruno Mars, 24 Karat Magic.

0: Alan Walker, All Falls Down. Stef, je hebt al meteen regennieuws voor ons.
1: Ja, zeker.
0: Waar gaat het deze keer over?
1: Blauwoog. Door het warme en droge weer neemt namelijk de kans op blauwoog toe. Dat meldt Waterschap de Dommel. Blauwoog is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Het waterschap roept mensen op om contact met het water te vermijden bij een groenblauwe laag op het oppervlak, verkleurd water of een vreemde geur. Vooral kinderen en honden kunnen gezondheidsklachten krijgen na contact met blauwoog of wanneer ze besmet water binnenkrijgen. Wie wil zwemmen kan dat het beste doen op een officiële zwemlocatie. Deze zijn terug te vinden op zwemwater.nl.
0: Ja, want blauwoog klinkt op zichzelf al gewoon best wel vies, toch?
1: Ja, het is ook nogal smerig.
0: Ah, oké dan. Ja, ik weet niet. Blauwoog, dat klinkt...
1: Ja, nee, niet te veel over nadenken.
0: Dat hoort alleen al. Goed, David Guetta, Bibi Rexha. Hier is I'm Good, Blue.

0: Ja.
1: Je hebt voor ons het weer, toch?
0: Jazeker.
1: Weet je het zeker?
0: Ja, nu wel.
1: Oké dan.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
3: Vanavond is het vrij zonnig met 21 graden tot zonsondergang. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Het weekend verloopt droog en zonnig. Zaterdag wordt het 24 tot 26 graden en zondag wordt het weer wat warmer. Maandag wordt het regionaal tropisch warm met 29 tot 33 graden. Maandagavond zou het daarentegen alweer kunnen gaan regenen of zelfs onweren.
1: Onweren. Ik denk dat eigenlijk helemaal niet zo leuk.
0: Beetje bliksem. Ja, ik vind het dan wel lekker. Na zo'n warm weekend.
1: Jawel.
0: En dan zo'n lekkere stortbui erachteraan.
1: Heeft wel iets te maken met het warme weer, toch? Dat het dan nou onweert?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben geen expert. Ik heb nooit heel erg goed opgeleid bij aardrijkskunde.
1: Niet?
0: Nee, ja, niet echt.
1: Waarom ben je dan de weerman?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh.
0: Toen we, zeg maar, steenpapier schade deden, kreeg ik dit.
1: Dat was je geen geluk. Oké. DJ Fresh dan. Zijn we drie de oren aan. Want eerst wordt het warm. Hier is Hot Right Now.

0: Jason Derulo, dat was Don't Wanna Go Home inderdaad. Stef, jij hebt weer regio nieuws. Deze keer over fietsen of zo?
1: Ja, zoiets.
0: Oké. Okay.
1: Fietsliefhebbers kunnen volgend weekend op 7, 8 en 9 augustus weer terecht in Leende voor de 8e editie van de Fiets Driedaagse. 3 dagen lang staan er uitgepelde routes klaar van 30 en 50 kilometer. De organisatie laat het volgende weten over de routes. 1 dag gaat het richting Budel, Weert. Een andere dag richting Mierlo en Gerwen. En de 3e dag voert langs Gastel, Volkswaard en Borkel. We hebben eigenlijk de hele horizonregio te pakken, vertelt mede-organisator Pim Kremers. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelnemers kunnen zich op de fietsdagen zelf tussen 10 en 1 uur inschrijven bij de kantine van DOSL in Leende, waar ook elke dag gestart wordt. Meedoen kost 4 euro per dag of een tientje voor het hele weekend. Ook e-bikers zijn van harte welkom. Meer informatie is terug te vinden op www.fiets-3-daagse-leende.nl.
0: Goed, even benadrukt dat het cijfer 3 is. Niet,
1: ja, dat is altijd een beetje onduidelijk als je in een websitenaam een cijfer gebruikt, vind ik dan.
0: Hey, en nog een kanttekening. Volgens mij, het is DOSL, zo schrijf je het. Maar volgens mij de echte locals, de liefhebbers die nu luisteren, die zeggen dozzel.
1: Oké.
0: Denk ik.
1: Ja, ik ben niet een erg lokaal Leende bewoner.
0: Hey, maar dat is niet ganger. Dat maakt niet uit. Je kan er alles over te zien krijgen, want je gaat meedoen, toch?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Niet. Nee, ik ben niet zo van het fietsen. Ik ga liever achterop bij iemand.
0: Achterop bij iemand? Oh, dat is toevallig zeg. Ik heb inderdaad bagagedrager klaarstaan van Gers Padoel en Sef. Maar dat is dus niet Stef, want jij gaat niet meedoen.
1: Nee, maar Sef dus wel.
0: Ja, nou, dan gaan we dan naar luisteren. Ook goed, hier is bagagedrager.

0: Chainsmokers, Emily Warren, dat was Side Effects. Stef, zullen we maar gewoon even over onze week hebben of zo dan?
1: Ja, dat kunnen we wel doen.
0: Want eigenlijk, ja, er komen vanavond geen speciale gasten of zo, dus het is niet asociaal.
1: Nee, dan kunnen we, ja, get it over with, nou, zeg maar.
0: Beginnen we maar gewoon.
1: Ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel bijzonders gedaan.
0: Niet?
1: Nee,
0: ja,
1: ik ben een beetje thuis bezig geweest. Ik ben een beetje aan het hobbyen geweest. Ik ben een aanhangertje op aan het knappen. Hmm. Maar ja, een beetje wezen sporten. Oh ja, dat is misschien ook nog wel vet om te vertellen.
0: Wat dan?
1: Ik doe dus ooit waterskiën en wakeboarden en zo, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: En er was laatst iemand bij onze club, een Engelsman. Die was komen oefenen met zijn zoon voor het WK wat er binnenkort aan zit te komen.
0: Ja.
1: In september geloof ik ergens, maar dat durf ik zo heel even niet te schreeuwen. En hij had een volledig carbon fiber wakeboard bij. Wat hij zelf had gemaakt.
0: Okay.
1: Dat was wel echt super gaaf. Om, zeg maar, hij had hem blijkbaar al heel veel langer geleden gemaakt. En hij vroeg dus echt actief aan mensen van, oh ja, wil je hem een keertje uitproberen? En dat voelde zo raar, want normaal, zeg maar, heeft zoiets dan een beetje een veerweg en zo.
0: Ja.
1: Dat ding was echt alsof je op een betonnen plaat stond te springen, zeg maar. Dat was echt heel bizar.
0: Ha, oké. Dat is wel gek.
1: Dus, dat was een beetje het spannendste van mijn week. Ik heb rijles gehad en zo en gewerkt, maar...
0: Heb je nog iets gesloopt of...
1: Thuis, bedoel je?
0: Is geknusseld of zo?
1: Oeh. Ja, nou ja, dat aanhangertje dus. Spannend is het niet eigenlijk. Er moet een nieuw asje onder, maar...
0: Okay.
1: Ja, echt bijzonder is het niet. Heb jij nog iets goed kapot gemaakt?
0: We waren naar Friesland.
1: Mm-hmm.
0: Voor dit weekje. En okay. Ja, die boot... Nee, grapje. Nee. Nee, dat was...
1: Hij ligt nu op de bodem.
0: Dat was al zo.
1: Ja, daar vond ik hem.
0: Ja. Nee, ik moet zeggen, verder ben ik gewoon... dat klinkt altijd heel gek, maar dan ben ik allerlei taken aan het afwerken. Dat hoor ik van meer mensen om me heen. Dat is blijkbaar iets normaals. Maar als ik vakantie heb, dan ga ik allerlei dingen afwerken... waar ik normaal gesproken niet aan toe ben gekomen.
1: Ja. Ik denk dat hoort bij jong zijn en zo. En veel te doen hebben.
0: Ja, op zich wel.
1: Denk het wel.
0: Denk ik.
1: Ik ben er bang voor.
0: Huh. Was hem dit al? Heb je nog weekendplannen of zo? Iets spannends?
1: Eigenlijk dus dat aanhangertje afmaken. En dan verder zien. Huh. In principe komt er dan een bootje op te liggen. En daar wil ik dan een keertje mee gaan varen. Maar ik weet nog niet of dat het dit weekend gaat worden. Daar moet ik nog even aankijken.
0: Oké.
1: Wordt er wel het weer voor? Dat wel.
0: Klopt. Oh, dat klopt.
1: Ja, het wordt lekker warm. Deze. Ja, dus eigenlijk zou het wel goed zijn.
0: Huh. Oké.
1: En jij?
0: Ik ben natuurlijk net weg geweest. Maar ik denk dat ik... volgens mij morgenavond is het plan om even naar de stad te gaan. Een terrasje te pakken.
1: Lekker.
0: Verder moet ik iets bedenken. Dus misschien wil dat eigenlijk vanzelf. Vond het vast goed. Hey, ik moet zeggen, Friesland was trouwens wel heel mooi. Dat was echt... Friesland was echt... je ziet veel meer groen dan hier. Maar ook heel veel blauw. Want er zijn natuurlijk overal meren en sloten en dingen.
1: Ja, veel meer water.
0: En bijna iedereen heeft aan zijn huis gewoon water liggen. Dus iedereen heeft ook een bootje.
1: Ja, daar is het eigenlijk bijna even standaard als een fiets. Is mij ook opgevallen.
0: Ja, dat is echt wel iets heel leuks. Want als er dus op een duur komen op bezoek dan bij onze buren. En die komen gewoon met de boot.
1: Ja, dan komen ze even aanmeren en zo. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja,
0: nou, dat is wel goed om te zien. Maar ik moet eerlijk zeggen, van de Friese cultuur snap ik niet heel veel.
1: Oké.
0: Ja, ik weet niet. Dat is gewoon... Dat heb ik nooit zo verdiept of zo. Dat is gewoon een beetje, Het was wel veel... Friesland was veel... de gebouwen en zo waren veel nieuwer dan ik eigenlijk had gedacht. Als ik Friesland in mijn hoofd heb, wat zie jij dan? Want ik zie dan echt zo'n half afgemaakt dorp.
1: wel inderdaad veel water, sloten, dijken en zo met wegen erop.
0: Ja.
1: Maar het is volgens mij een beetje in realiteit zo... dat alles daar een beetje verzakt... En dus oudere huizen en gebouwen, die doen dat ook. En dan zijn ze eerder, denk ik, technisch defect dan hier. Waar alles stevig blijft liggen, zeg maar.
0: Hebben wij het allemaal geluk, hè?
1: Ja, ik zelf zou liever hier in Brabant.
0: Ja.
1: En al helemaal in de campen natuurlijk.
0: Ja, vooral één camp. Ja.
1: Helemaal.
0: Maar steeds als ik dan... Ja, zat ik te denken van, wat is nou typisch voor hier, weet je wel? Je hebt allerlei soorten gebak en volgens mij ook dranksoorten.
1: Oogste broodjes.
0: Ja, ik moest ook steeds aan Joost Klein denken.
1: Ah, ja, uiteraard.
0: Dus gaan we maar Joost Klein draaien, toch?
1: Ja, dat is wel passend.
0: Kan niet heel veel anders. Nee, maar serieus, Friesland is echt heel mooi. Als je de kans krijgt, ga erheen. Want
1: kerstvakantie.
0: Dat was te beleven, ja. Oké. En dan nu Joost Klein.

0: Dua Lipa was dat, Physical. Stef, ja. Wij hebben de nieuwe nummers weer klaargezet. Kan je eens uitleggen hoe dat precies zit? Hoe,
1: ja, uiteraard, uiteraard. Wij hebben dus met alle artiesten wereldwijd afgesproken dat hun een nieuwe muziek publishen op vrijdagmiddag. Zodat onze redactie dat even door kan spitten en het allerbeste in onze show naar boven kan laten komen.
0: Ja, nou, precies dat eigenlijk. Heb je mooi gezegd, jongen.
1: Dank je.
0: Nee, vandaag zijn er heel veel nieuwe nummers. Okay. Het is inderdaad vrijdag, ja, zo gaat het dan. Een nieuwe nummer van Donny en Robert van Hemert. Dat was wel een collab die we aan hadden zien komen, maar hij was er nog niet.
1: Oké.
0: Dus dat is een goed begin. Verder hebben we Ariana Grande, die heeft een nieuwe uitgebracht. Armin van Buuren ook, Tove Lo, Major Lazer, James Hype, Hylar. En voor de kenners ook nieuwe muziek van De Kraaien. Ja, dat is een beetje obscuur, maar dat laat ik daar ook wel voor. Ja, dat komt helemaal goed.
1: Oké.
0: Ja, wacht. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat ik hem had gedownload, maar ik heb hem nog even niet erbij.
1: Oei.
0: Maar, ik heb wel dadelijk alvast een soort preview. Wacht, even kijken hoor. Ja, ik heb hem gevonden. Potverdorie, vers van de pers hier.
1: Nou, is hij nog warm?
0: Kijk eens aan, hij is nog warm.
1: Godsamme.
0: Oké, ik heb een nummer klaarstaan. En dat is de nieuwe van Swedish House Mafia. Die ken je van deze, even kijken, die kan ik ook bijpakken zo. Ja, dit. Nou, dat is natuurlijk een heel bekend nummer. Mm-hmm. Maar die hebben dus samengewerkt met Licky Lee. En die ken je van deze. Dus dat is eigenlijk wel een hele goede collab. Een nieuw liedje heet Happiness Is So Sad.
1: Oké. Ja. Het klinkt alsof het de goede kant op gaat.
0: Ja, dat dacht ik ook. Dat is ook zo. Die gaan we even beluisteren. Vandaag uit, hier op Horizon hoor je meteen Happiness Is So Sad, Swedish House Mafia en Licky Lee.

0: Oké. Happiness is so sad. Ja, ik zeg wel vandaag uitgekomen, maar hij was al te horen, Stef.
1: Oh.
0: Op Tomorrowland.
1: Oké.
0: Op zich wel logisch, want Swedish House Mafia die is daar echt een van de grootste headliners die er is.
1: Ja, dan is het wel logisch dat je daar zeg maar, een mooie première maakt.
0: Nieuwe muziek, ja. Maar wat vond je ervan?
1: Ja, echt een mooie plaat. Hij is wel lang, heb ik het gevoel.
0: Ja, hij is redelijk lang. De eerste drop zit ook echt rond het midden. Dat is wel uniek.
1: Ja, dat is in tegenwoordige popmuziek is het allemaal 2 minuten, ja. 1,5 minuut en zo. Dat is bijna normaal. Maar ik vind het wel zeker een mooi liedje. En daarom mag je ook zeker best even duren.
0: Ja, dat. Hij is inderdaad echt 3 minuten 52 ook. Dus dat is wel lang. L.A. Oost heeft ook vaak nummers die na een paar maanden al beginnen met de drop. Dat is wel,
1: ja, precies.
0: Dat is ook lekker, maar... Oké, nou dan gaan we snel door, want het NOS nieuws staat te popelen om te beginnen. Ja, we zijn dan
1: na het nieuws.
0: Ja, na het nieuws in de uur open, dan zijn we gewoon weer terug. Tot dan.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
5: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar 1 kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
4: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
6: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
4: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Stef.
0: Ja, en ook de 2 uur zijn we er weer gewoon, toch?
1: Jazeker. Nog groter feest.
0: Ook de speciale feestdagen en verjaardagen
1: komen er allemaal aan.
0: Ook nog. Geweldig.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You. Stef, je weet het maar nooit hier, hè?
2: Nee.
1: We dachten, we hebben vanavond geen speciale gasten en toch. Nee,
2: en, maar dat was niet.
1: Toch staat daar Dianne. Hi, Dianne. Oh, wacht, je microfoon. Hi, hi, Dianne.
3: Hallo, hoi, hoi.
1: Nog, ja, dankjewel. Jij hebt overmorgen weer een programma, samen met Erik-Jan.
3: Oh, we hebben zoiets leuks zondag.
1: Ja?
3: Echt zo leuk.
1: Vertel eens.
3: Kennen jullie de Elmari-zusjes?
1: Ja, natuurlijk. Nee, nee, eigenlijk niet.
3: Nee? Nee? Nou, dan moet je zondag naar de show luisteren. Helaas zijn ze niet meer compleet. Eentje is weggevallen. Maar de ander hebben wij zondag in de show gewoon op visite hier in de studio.
1: Kijk.
3: Dus het ene Elmari-zusje, Ellie Kuipers... Zondag gewoon hier live in de studio.
1: Ellie Kuipers.
2: Oké. Okay.
3: Ja, en dan gaan we ook gewoon Elmari zusjes muziek draaien, jongens. Dan kunnen jullie daar gewoon helemaal in komen.
4: Ja.
2: Ja, maar ik heb net een beetje de introductie erover gekregen. Maar het zijn mij helemaal niks.
3: Ja, maar jullie vinden dit echt leuk.
2: Ja?
3: Ja, echt.
2: Oké. Okay. Ik zal zo meteen eens wat onderzoek gaan zitten doen.
3: Dat doen we maar eens.
1: Dat zullen wij eens doen.
4: Moet je een plaat draaien?
1: Later.
3: Ja, zoek maar eens even. En dan lees maar eens voor. En dan gaan de mensen maar eens even... aansporen om zondag te luisteren, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder, hè?
1: Oké, oké.
3: Het is zondag half 12.
1: Ah, en daar komen jullie wel vol mee, of...
3: Ja, daar krijgen we best wel heel vol mee, ja.
4: We hebben toch nog die ene jongen, toch? Joppe.
3: Ja, Joppe heet hij met de voornaam.
4: Ja, oké, die komt ook nog, hè?
3: Ja, die komt ook nog. Ja. En we hebben Raad de Plaat. En we hebben geen Jan de Weerman, want die is met vakantie.
1: Oké.
3: Dus,
4: en de jarige hebben we ook nog.
3: En we hebben ook nog een tweejarige zondag.
2: Maar heeft de Weerman dan het goede weer meegenomen op vakantie?
3: Nee, nee, dat heeft hij hier gelaten.
2: Oh, oké. Okay. Oh,
4: ja. Hij zit aan het kanaal.
3: Hij zit aan het kanaal te vissen.
2: Oh.
3: Dus dan heeft hij het weer even bij ons gelaten.
1: Okay.
3: Maar wij waren afgelopen week in Friesland. Ik weet niet hoe het hier was, maar het was keiheet, Stef.
1: Ja, volgens mij was het hier nog warm.
2: Het was hier ook aardig warm. Ja, ja, het was niet super heet trouwens.
3: Woensdag toch, hè? Was volgens mij 30 plus.
1: Ja.
3: Dus als ik zo naar Jordan kijk, heeft het nog een rood hoofd van.
2: Ja. Ja, hij heeft het warm genoeg gehad inderdaad.
1: Vandaag kwam ik bij de kapper binnen en toen zei ze van... oh, heb je het warm? Nee, ja.
3: Warm gehad. Ja. Daarom zie ik er zo uit.
1: Ja, dat wel.
3: Ja, maar het goede weer blijft. Hè. We krijgen een lange hete zomer, dus dat blijft gewoon zo.
1: Ja. Ja. Heb je mooi gezegd.
3: Ja.
1: Dat was het.
4: Over het weer.
3: Ja, dat was het.
1: Oké, dus jullie hebben Ellie in de uitzending zondag.
3: We hebben Ellie het Elmari zusje zondag in de uitzending. Ja.
1: Dan zorg ik ervoor dat we ook een soort Ellie in de uitzending hebben, Stef. Ik heb Ellie Goulding klaarstaan.
2: Oh, dat is wel iets meer van de tijd.
1: Jij schrok meteen, maar...
3: Dat weet je niet, hè?
1: Nee,
3: dat weet je niet.
1: Ellie Goulding, hier is Burn.

0: Oké. En alles. En 55 Ultra. 54 Ultra. Ook goed.
1: Nou, oh, eentje
0: ja.
1: minder.
0: Ja, een beetje hetzelfde. Een beetje hetzelfde. Dank je, was dat. Ja. En jij voor ons iets te vertellen van nieuws uit de regio, toch?
2: Jazeker.
0: Oké. Hallo? Oké.
2: Medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector leggen op woensdag 9 september 2026 gedurende 24 uur het werk neer. De staking is aangekondigd door FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer als protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV is de actie een reactie op de plannen om onder meer te bezuinigen op de WW en WIA-regelingen. Voor het streekvervoer begint de staking op 9 september bij aanvang van de dienstregeling. Voor medewerkers in het stadsvervoer en op het spoor worden de exacte start- en eindtijden later bekendgemaakt. Volgens de FNV komen ook werknemers in onder meer de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en andere sectoren in actie tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid.
0: Dat is eigenlijk niet heel praktisch of zo.
2: Als ik dat zo lees, als het echt serieus aangepakt wordt, denk ik dat heel Nederland een dag op zijn gat legt.
0: Ja, nou dan hoor ik alweer wat er bij mij gebeurt. Dus potverdorie mooi spul. Fifth Harmony, ook goed. Work from home, ja. I worry about nothing.

0: till dawn. Lucas en Steve, up till dawn was dat. Stef, jij voor ons nog een keer het weer, toch?
1: Jazeker.
2: Het Radio Horizon weekend weerbericht.
1: Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Het weekend verloopt droog en zonnig. Zaterdag wordt het 24 tot 26 graden en zondag wordt het weer wat warmer. Maandag wordt het regionaal tropisch warm met 29 tot 33 graden. Maandagavond zou daarentegen alweer kunnen gaan regenen of zelfs onweren.
0: Oei, dat is niet lekker, of wel?
1: Nee, ja, ik zei het er straks ook al. Ik vind dat wel zo in de avond, weet je wel.
0: Ja, als je lekker niks...
1: met
0: een.
1: Lekker, ja, inderdaad. Net als je niet meer naar buiten kan en zo. Als je dan net de hond uitgelaten hebt, dan mag het best even een stortbuitje zijn.
0: Oké. Ik heb een soort compensatie bedacht, hè, voor Armin van Buuren. Net was hij niet een van de nummers van deze week. Dus ik dacht, dan draai ik gewoon nu een nummer van hem.
1: Nou, vooruit.
0: Dat is goed genoeg. Zijn idee is, op zich klopt het, want het wordt lekker zonnig nog even. Daarna gaat het omweren, maar daar kijken we niet te lang naar. Armin van Buuren samen met Josh Cumbie. Hier is Sunny Days.

0: sunny days.
1: Amir van Buren nu dus, maar nu even eerst een feitje. Want okay. Stef, ik had dus iets gevonden van de week. Ik heb het al tegen jou verteld natuurlijk. Maar,
2: ja, ik weet het al, maar ik zal doen alsof.
1: Ja, ja. Pharrell Williams, die is ook naast zanger producer. Hij heeft heel veel liedjes gemaakt, heel breed scala aan liedjes. Mm-hmm. En hij heeft altijd een speciaal stukje op het begin van zijn liedjes. Hij heeft een producer tagje, bijvoorbeeld bij DJ Khaled heb je DJ Khaled.
2: Ja, ja, dan roept hij zijn eigen naam. Ja, of inderdaad Jason Derulo of zo. Die is dus ook heel erg bekend. Ja.
1: Maar hij heeft dus iets veel subtielers, die Pharrell Williams.
2: Okay.
1: Want hij heeft aan het begin van het liedje meestal 4 keer dezelfde toon en dan gaat het liedje door. En nog merkwaardiger, hij heeft dus bijvoorbeeld ook het liedje Tokyo Drift meegeschreven. En dan hoor je het dus heel goed. Even kijken, we hebben hem hier. Was die? Hallo? Oh ja. Nou, die kent dus iedereen wel, maar dat is dus het begin van een Pharrell Williams liedje. Nou, dat is eigenlijk wel heel interessant.
2: Ja, dat wist ik dus echt helemaal niet.
1: Dus dat is
2: Pharrell Williams aan Tokyo Drift mee heeft geschreven.
1: Ja, dat. En hij heeft dus een handtekening die je heel vaak hoort, maar waarvan je dacht van, wat is dit?
2: Ja, waarvan je niet realiseert dat het een handtekening is.
1: Nou, dus dan gaan we even luisteren naar Happy. Daar hoor je het ook, als je het goed beluistert, hoor je het er ook in. Pharrell Williams, hier is Happy.

0: Oké, Stef, nog even een feitje.
1: Oké.
0: Ik zag van de week voorbij komen dat dit, wat je hier hoort, blijkbaar de Beach Boys geïnspireerd is.
1: Oh joh.
0: Ja, dat is vet.
1: Oké.
0: Somber, homewrecker, hoor je nu op horizon.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Oké. Jonas Blue was dat. Roy, Steph, je hebt voor ons in de verjaardagen, toch?
1: Jazeker.
0: Oké, wie is aan de jarig vandaag?
1: Brits schrijfster J.K. Rowling van natuurlijk Harry Potter is 61 geworden. Rapper Lil Uzi Vert is 31 geworden. En de Britse drummer Will Champion van de band Coldplay is 48 geworden.
0: Oké.
1: Dus, ja, ik zou zeggen Harry Potter thema.
0: Jawel, hè?
1: Ja, ik denk dat hoort.
0: Nee, we gaan even koud spel.
1: Oké. Ja, nou,
0: maar jij mag kiezen welke, want ik heb natuurlijk nieuwe, zoals Feels Like Falling In Love. Feels Like I'm Falling In Love, heet die zelfs. Of We Pray heb ik. Maar ik heb ook oudere, zoals Him For The Weekend, Skyfall Of Stars, waar Avicii nog aan mee heeft gewerkt. Maar van dat soort nummers heb ik ook. Alles. Viva La Vida heb ik ook. Waarschijnlijk hun meest bekende.
1: Ja, dan doet die maar.
0: Ja, wel?
1: Ja, ik vind Viva La Vida. Ik zat heel even te denken over. Nou, ben ik wel de naam weer kwijt. Die met Avicii.
0: Ja, die.
1: Daar zat ik ook nog even over. Maar dan doe maar Viva La Vida.
0: Ja. Viva La Vida gaan we doen. Chris Martin heeft dit trouwens origineel geschreven op gitaar, volgens mij. En hij kan dus zowel live op de gitaar als op de piano spelen. Zo gaaf.
1: Vet.
0: Review van. Coldplay, Viva La Vida voor Chris Martin. Oh, sorry, nee, wacht, opnieuw. Hoe heet die gast nou? Dat kunnen we niet maken. Nee, sorry.
1: Will Champion.
0: Will Champion, oké, dat is de drummer van Coldplay.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we het vanochtend proberen. Hij is 48 geworden dus.
1: Ja.
0: Speciaal voor hem, op zijn verjaardag, draaien we een nummer van Coldplay. Niet zijn naam vergeten. Hier is Viva La Vida, ja.

0: Viva la Vida, dat is Coldplay. Stef, ik bedacht me zojuist dat ik eigenlijk het liedje een beetje teniet doe, want ik ken nog meer feitjes.
1: Oh.
0: Op Spotify heeft op dit moment, even kijken, 3,4 miljard streams.
1: Zo.
0: Dus dat is best wel een hele hoop. Dat is Spotify het derde meest gestreamde liedje. Want op nummer 1 staat Yellow met 3,9 miljard. En op nummer 2 staat Something Just Like This, samen met Chainsmokers.
1: Oké.
0: Maar, nog een grappig feitje. Die drummer dus die vandaag jarig is, World Champion. Die hoor je dus zingen in dit nummer.
1: Die hoge...
0: Ja, dat.
1: Okay.
0: Want Chris Martin kan dat niet. Dus die hoor je daadwerkelijk in Viva la Vida zingen.
1: Oh, oké.
0: En nog even
1: toch goed gekozen.
0: Ja, toch goed gekozen. Maar, nog een feitje. Viva la Vida heet dus zo voor eigenlijk geen enkele reden. Ja, want de schrijver, Chris Martin, hij schrijft de meeste nummers van Coldplay. Of schreef, volgens mij doet hij niet heel veel meer nieuws. Maar hij had meerdere verschillende liedjes die nog niet uitgebracht waren, Viva la Vida genoemd. Omdat hij, dat was een beetje een werktitel, had hij ergens gezien tijdens een vakantie. Die zin of zo.
1: Okay.
0: Ergens op een, het was een quote, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: En hij gaf dus verschillende nummers die nog niet af waren, die nog niet uitgebracht waren, die naam. En op de deur bedacht hij, oké, dit nummer gaan we uitbrengen. Dit heeft dus de naam waard, dit wordt hem. Dus daarom heet Viva la Vida. Dus niet per se omdat er iets in het liedje voorkomt.
1: Nee, maar gewoon puur omdat dat de naam was die gekozen was. En dat liedje kwam er bij uit.
0: Ja, perfect.
1: Mooi.
0: Dus dat vond ik nog even interessant te zeggen.
1: Ja.
0: World Champion dus. Vandaag 48. We gaan even dan naar Ronde dan. Undecided, daarna de speciale feestdagen.
1: Ja.

0: Rondé hoor je daar. Stef, jij hebt voor ons de speciale feestdagen, toch?
1: Jazeker.
0: Oké, vertel.
1: Vandaag is de dag van de avocado, de dag van de systeembeheerder en de dag van de boswachter. Morgen is het Spider-Man-dag, de dag van de frisbee-sport en de dag van de planner.
0: Oké. Wat is je favoriete speciale feestdagje tussen?
1: Nou, frisbeesport, ik weet niet of dat jij dat een beetje kent. Dat is eigenlijk best wel dat klinkt heel erg kinderachtig en onserieus, zeg maar. Maar dat is blijkbaar dus best wel een dingetje. En echt een vaardigheid en echt een sport.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat vind ik wel cool. Ik heb er verder niet zoveel mee of zo. Ik ken het verder niet. Ik doe het zelf verder ook niet of zo.
0: Maar... Nee, ik weet toevallig, je hebt Ultimate Frisbee. Dat is dan een teamverband. En dan heb je echt volgens mij 10-10 of zo. Best wel grote teams. En een gigantisch veld. En dan moet je volgens mij de frisbee... Je mag niet lopen met de frisbee, dus je moet hem naar elkaar toepassen. En dan moet je op een vlak terechtkomen met de frisbee in je hand. En dan heb je een punt. Het is echt een best wel serieuze sport inderdaad. Dat is best wel, best wel interessant.
1: Ja, verder weet ik er niks van. Maar dat vind ik wel de meest interessante in ieder geval.
0: Oké. De dag van de avocado, de dag van de systeembeheerder, de dag van de boswachter. Ja, ik moet zeggen, er is eigenlijk niet zoveel spannend tussen verder.
1: Nee, het is een beetje moeilijk om hier een bruggetje van af te bouwen.
0: Ja, nou, dan niet, hè?
1: Nee, weet jij niet gewoon nog een mooi nummertje?
0: Ja, toevallig wel. Op zich komt het ook wel goed zonder een bruggetje, denk ik. Dua Lipa, maar goed.

0: When I'm Gone, inderdaad. Alesso, Katy Perry waren dat. Steph, When I'm Gone, helaas.
1: Het is, ja, dat is wel een beetje een toonzettend nummertje.
0: Ja, het is wel een beetje laat, of niet?
1: Einde van de show, 11 uur.
0: Ja.
1: Gelukkig zijn we er volgende week gewoon weer van 9 tot 11.
0: Oh, gelukkig.
1: Gelukkig wel.
0: Schok even.
1: Het zou bijna anders zijn, hè?
0: Ja. Ja, heb je verder nog iets te zeggen?
1: Fijne avond en fijn weekend.
0: Heel goed, dan gaan we afsluiten met een knaller. Was Evo, volgens mij spreek je zo uit, is bijna, volgens mij is het Pools, zoiets?
1: Ja.
0: In ieder geval daar ergens. Goed, hier is 3 a.m., fijn weekend. I think

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: your husband.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft hun excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was.